0: Nenu Mikia Anniversary film ke naam hai Warant mensen, dat is de Engels naam. Aur het een hele mooie zong. Jo aap ki hum liye chala chuka hai. To ye baat hai hamari yaro. Dan gaan we namelijk naar andere mooie nummer weer. Film ke naam hai Hong Kong 1962 ke. Ik was nog niet geboren mensen. En staat Oh My God Hasinoko aur kyu dedi tune hai. Aur is film mein jaise dekha hai. To ye film Hong Kong hai. Parmachin Mohammad Rafi Asha ji ka film hai. Om Prakash acteer kiya hai. Is film mein kaam kiya hai. आओ सुना जाए।
1: Oh my God!

0: ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे
1: हैं। हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in de Verenigde Staten ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. En China probeert nu een nieuw gevormd meer in Tibet leeg te laten lopen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben gisteren urenlang bij elkaar gezeten, maar zonder resultaat. Vandaag wordt het overleg voortgezet en de plannen moeten uiteindelijk maandag klaar zijn. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: Een heel mooi lied van de film Kal Ho Na Ho. Wie waren in deze film, tenminste in deze liedjes, zijn nog een paar acteurs als special appearance hebben meegedaan. Welke acteurs waren dat?
1: Je ziet Rani Mukherjee voorbij komen en Kajol.
0: Rani Mukherjee en Kajol, dat zijn ook actrices die heel vaak films van Shah Rukh Khan hebben meegedaan. Hè?
1: Ja, klopt.
0: En Wiwan, hebben deze acteurs wat nominaties voor deze film ontvangen of niet?
1: Ja, zeker. Kal Ho Na Ho had namelijk 11 nominaties bij de Filmfare Awards in 2004. En ze hadden 8 gewonnen van de 11. Waaronder bijvoorbeeld de beste actrice voor Priti Sinta, de beste mannelijke rol voor Saif Ali Khan, de beste vrouwelijke rol voor Jaya Bachchan. En de film won 13 van de 16 nominaties bij de IFA Awards. Waaronder beste film, beste actrice voor Priti Sinta, beste mannelijke rol voor Saif Ali Khan en beste vrouwelijke rol voor Jaya Bachchan. Daarnaast wonnen ze nog ook bij de 51ste National Film Awards de prijs voor beste muziek onder naam van Shankar Ehsaan Loy. En Sonu Nigam won de prijs voor bestelijke mannelijke zanger voor het nummer Kal Ho Na Ho.
0: Voor de nummer Kal Ho Na Ho heeft Sonu Nigam dit lied gezongen.
1: Ja, klopt.
0: En je zei net van drie namen, Shankar en?
1: Shankar, Ehsaan en Loy.
0: Dat is een samenstelling, of tenminste een groep?
1: Ja.
0: Van muzikanten?
1: Ja, klopt.
0: En die hebben dan gezorgd voor de muziek van film Kal Ho Na Ho.
1: Ja, klopt.
0: Dosto Kal Ho Na Ho, ek sundar sa geet jo Vivaan chun karke rak chuke hai player pe. Aur Vivaan, wat is de volgende lied van Kal Ho Na Ho wat je gekozen hebt voor ons?
1: Het nummer heet Pretty Woman.
0: Pretty Woman. En wie heeft dat geschreven? Wie heeft de tekst, de lyrics?
1: Javed Akhtar.
0: Javed Akhtar heeft hem geschreven. En gezongen door?
1: Shankar Mahadeva.
0: Shankar Mahadeva. Dus zullen we hem een geet. En je ziet veel hem keer rakhrahe hai.

0: सुनने वालों, कल हो ना हो से निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो हम सब आपके लिए प्लेयर पे रखे. विवान देश फिल्म व्हाट हैव इट फर्डिनेंट इन दी पीरियड, वांट इट गाट ऑन अ फिल्म दी इन 2003 इज uitgekomen है.
1: Ja, klopt. Nou ja, de film had in 2003 rond de 86 crore opgeleverd. Wat dus betekent dat het een mega succes was. Het was ook de meest winstgevende Hindi film van het jaar. En de meest winstgevende Indiase film rond de wereld. Dus het was zeker een heel succes voor de film.
0: Vivan, wat we net al in het begin ook spraken, van als je Bollywood, de naam Bollywood noemt, dan valt deze dan ook in die categorie van Kalhona Ho, Maihuna, Kabhi Khushi, Kabhi Gham. Dat zijn wel allemaal films van een beetje Shah Rukh Khan en Dharma's Productions. Hè?
1: Ja, klopt.
0: En uiteraard. Welke grote producenten zijn er nog meer in Bollywood?
1: Je hebt Yash Chopra, dus Yash Raj Productions. Die heeft ook heel veel bekende films zoals Mohabbate, Dilwale Dulhania Le Jayenge, Veer Zara en nog heel veel meer. Je hebt bijvoorbeeld ook Red Chili's Entertainment, dat is van Shah Rukh Khan zelf. Hij heeft veel films zoals Maihuna, Happy New Year, Om Shanti Om geproduceerd. Dan heb je nog bijvoorbeeld die series die hun eigen films produceren. En bijvoorbeeld XL Entertainment die hun eigen films produceren. En zo heb je er heel veel.
0: Vivan, kunnen we nog een liedje luisteren van de film Kalhona Ho? Een film waar Shah Rukh Khan, als het ware, hij maakt altijd van die liefdesfilms. En in deze film is hij ook een liefdesdrama, hè?
1: Ja, klopt.
0: Alleen op het laatste heeft hij de rol als dat hij het niet overleeft.
1: Ja.
0: Sunne wale agla geet jo Vivan ne al player per tune karke rakh diye hai. To Vivan, welke lied gaan we dit keer luisteren van Kal Ho Na Ho?
1: Het nummer 8, It's the Time to Disco.
0: It's the Time to Disco, een mooie vlotte lied, neem ik aan.
1: Ja, klopt.
0: En wie heeft deze lied gezongen?
1: Meerdere artiesten, Vasundhara Das, KK, Sean en Loy Mendonça.
0: Toen zullen we een gietje horen brengen, vier oude sandees, Vivan, hem sabko sunane wale hain.

0: is the time for disco key to disco. Johan?
1: To disco.
0: To disco. En, maar je hebt ons nog niet verteld waar het verhaal van deze film over gaat.
1: Ja, klopt.
0: Takutje, uskebare me bisonado?
1: Nou ja, zoals ik al had gezegd, het verhaal speelt zich af in New York. En het volgt Nena, Catherine Kapoor. Die wordt gespeeld door Priti Sinta. En zij wordt langzamerhand verliefd op haar nieuwe buurman Aman Mathur, gespeeld door Shah Rukh Khan. Maar in de film is er een groot geheim dat voorkomt dat Aman zijn gevoelens kan beantwoorden. Waardoor hij Nena gaat koppelen aan de beste vriend van Nena, namelijk Rohit Patel, gespeeld door Saif Ali Khan. En naarmate je de film kijkt, ja, rollen de emoties naar boven en dan kom je erachter hoe en wat.
0: Wat ik nog bijzonder vind in deze film, dat zijn twee verschillende culturen die bij elkaar komen, hè, Wiwan?
1: Ja, klopt.
0: Ene is Gujarati en de andere is Punjabi.
1: Ja, klopt.
0: En dat maakt het film nog bijzonder. Van de Gujarati muziek is veel anders en dan, dan heb je de Punjabi muziek, die is dan heel anders. Wiwan, en als je de oorsprong van de film bekijkt, wat zijn de ontwikkelingen van de film?
1: Nou, om te beginnen, 2001, toen kwam Kabhi Khushi Kabhi Gham uit. En de reacties waren daar niet al te goed op. In ieder geval, Karan Johar was er niet zo heel blij mee. Hij was vrij ontevreden. Dus wilde hij een coole film maken met een andere energie dan zijn vorige projecten. En toen begon hij te werken aan een nieuw script voor Kal Ho Na Ho. Uiteindelijk, voordat de opnames begonnen, heette de film Kabhi Alvida Na Kehna. Maar later veranderde de naam naar Kal Ho Na Ho. En deze naam is vernoemd naar een liedje, Aisa Milan Kal Ho Na Ho, uit de film Hamesha uit 1997. Daarna heeft hij de film de titel Kabhi Alvida Na Kehna gebruikt in zijn film uit 2006. Wat dus ook zijn film was en uiteindelijk dezelfde naam kreeg. En toen besloot hij rond die tijd, rond de productie van Kal Ho Na Ho, Nikhil Advani te benaderen. Wat een assistent-regisseur was geweest voor Israat Ki Subhanahi, Kuch Kuch Hota Hai, Mohabbate en Kabhi Khushi Kabhi Gham. En hij werd dus benaderd door Karan Johar om de film te regisseren. Uiteindelijk... Wacht.
0: Dus als het ware heeft Karan Johar deze film zelf niet geregisseerd?
1: Nee, hij heeft wel het verhaal geschreven en vrijwel alles geregeld, productie, alles. Maar de regie lag bij Nikhil Advani.
0: Nikhil Advani, een van de regisseurs van Karan, die graag met Karan Johar werkt.
1: Ja, hij was eerst dus leerling. Hij was assistentregisseur voor Mohabbate, Kabhi Khushi Kabhi Gham, Kuch Kuch Hota Hai. En uiteindelijk, omdat Karan hem zo goed vond, heeft hij samen met hem Kal Ho Na Ho gemaakt.
0: Wat fijn om deze dingen te weten van de Bollywood Productions. Welke lied heb je nog meer van deze film die we nog niet hebben geluisterd, Wiwan?
1: Een liedje genaamd Kuch To Hua Hai, gezongen door Alka Yagnik en Sean.
0: Alka Yagnik en Sean.

0: Ook een mooi liedje van film Kal Ho Na Ho. Wivaan, hoe was de ontwikkeling later van deze film?
1: Nou, nadat Nikhil de film had aangenomen, ging het natuurlijk over de cast en crew. Uiteindelijk kregen Salman Khan en Kareena Kapoor de rollen van Rohit en Naina aangeboden. Maar nadat ze deze beiden hadden afgewezen, kwamen Saif en Priti Zinta de film binnen. Ook kreeg Neetu Singh, wie dus de moeder is van Ranbir Kapoor, de rol van Jennifer, oftewel Jaya Bachchan, aangeboden. Maar die had zij afgewezen en uiteindelijk kreeg Jaya Bachchan de rol. Verder nog kreeg Farida Jalal oorspronkelijk de rol van Jennifer's schoonmoeder aangeboden, maar zij wilde niet samen met Jaya Bachchan op het scherm komen in de rol van haar schoonmoeder. Dus had zij deze rol ook afgewezen. Ook een leuk feitje is dat Farah Khan, wie dus de choreograaf van deze film was, was verschenen in een scène in Jennifer's café. En dat Arjun Kapoor, wie dus nu acteur is, heeft gewerkt aan de film als assistentregisseur.
0: En Arjun Kapoor, dat is de acteur, zoon van Bonnie Kapoor, hè?
1: Ja, klopt.
0: En Wivaan, begreep ik goed dat deze ook trouwens ook de laatste film van Yash Johar was, hè?
1: Ja, klopt. De laatste geproduceerde film van Yash Johar, want hij was overleden op 26 juni 2004.
0: En Wivaan, kan je iets meer vertellen over de pre-productie van de film?
1: Jazeker. Nadat Johar en Nikhil Advani waren gefascineerd door het mooie script van Kal Ho Na Ho, ging Karan Johar naar New York om anderhalve maand lang gewoon de cultuur van de mensen daar, de levensstijl van de Amerikanen en de NRI's, dus de niet ingezeten Indiërs, daar te bestuderen. Hij ging bijvoorbeeld naar Central Park en ging gewoon staren naar mensen om hun gedrag enzovoort te bestuderen en om toe te kunnen passen in zijn eigen film.
0: Mooi om te horen wat er allemaal afspeelt om zo'n film te maken, hè? Maar hoe zat het met de opnames? Johan, kan je mij iets vertellen over de opnames, hoe dat geschiedde?
1: De opnames begonnen op 15 juli in New York City, wat dus al bekend was. En de straat van Amen en Nana was dus in Brooklyn. En in de Verenigde Staten was er natuurlijk in 2003 de grote stroomuitval in het Noordoosten. En dit dwong de eenheid ook om de opnames voor gedeeltelijk te annuleren voor een tijdje. En toen werd het opnameschema in New York voor een tijdje verplaatst. Om precies te zijn duurden de opnames in New York rond de 52 dagen. En de laatste scènes met een paar liedjes werden gefilmd in Mumbai, in Filmistan Studios. Wat ongeveer 50 dagen duurde. En dit begon rond begin augustus. De opnames eindigden volledig in oktober van 2003 met Mahi Wee, want dat was de laatste gefilmde liedsequentie van de film.
0: En Wivaan, graag zou ik wel willen weten hoe die climax van de film was.
1: Nou, Karan Johar had dus een hele andere climax gepland dan dat wij kennen. Maar zijn vader, Yash Johar, had hem uiteindelijk dus overtuigd dat Amen aan het einde van de film moest sterven. Gezien Shah Rukh Khan's filmpersoonlijkheid, die wij natuurlijk allemaal kennen, waarin hij altijd een happy end brengt met veel vreugde op het eind. En vaak mooie liederen op het eind. Yash Johar had dus in gedachten dat Amen moest sterven, omdat dit een hele grote impact zou brengen bij het publiek, wat het dus uiteindelijk heeft geleverd. Vrijwel heel alle fans waren in shock toen ze zagen dat Shah Rukh Khan stierf aan het eind van de film. En dat is ook een reden waarom de film ook zo bekend is geworden uiteindelijk.
0: Een film waar Shah Rukh Khan als het ware op het einde is overleden. Zo hebben we in het verleden ook nog een film gehad in 1975, de film genaamd Sholay. En daar was Amitabh Bachchan ook aan het einde van de film overleden.
1: Klopt.
0: En dat heeft ook heel veel impact gehad. Het was ook een hele bijzondere film geweest. En zo hebben we dan de film Kal Ho Na Ho.
1: Ja. We gaan nu afsluiten met hetzelfde nummer waarmee we waren begonnen, namelijk Kalhonaho van de film Kalhonaho. Gezongen door Sonu Nigam en muziek door Shankar Ehsaan Loy.

0: Radio. En bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Schoolpool op 00597875739. In Nederland 06 574 18873. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
7: जी हाँ प्यारे सुनने वाले, ये था हमारा न्यूज और रेख। लामो जो भी आप सुन रहे थे, ठीक है दोस्तों, हम एक गाना चलाते ही सविता सिंह के सिलेक्ट बीच के और साधना लीला के, उसके बाद हम फरमाइशें पूरा करेंगे। ठीक है, चलो हम मिलके सुनते हैं। काफ़ी लोग हैं प्रोग्राम में जो सुन रहा है, दूर दूर से हम लोग के सुन रहा है। और भूल मत जाना, हम सब चुन है द एवरग्रीन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से, जो दिनहा शहर से प्रोग्राम को बना के आप तक हम सब पहुँचाते हैं।

autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkaas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 418 873. Autoverhuurbedrijf A.

0: Glasgow Cool op 00 597 8757 939. In Nederland 06 574 18873. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anandaram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jette ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie DELA voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. DELA onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. De beste Bollywood-hits van toen en nu.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Sam.
1: Goedemiddag, Om Shanti. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Op deze een beetje warme vrijdagmiddag van 28 augustus. We gaan het weekend in. Hier is het nieuwsoverzicht vandaag. Simon zegt, goudsector kan geen free-for-all blijven. De regering wil de goudsector ingrijpend gaan ordenen en de controle op mijnbouwactiviteiten in het binnenland structureel opvoeren. President Jennifer Simons zegt dat de situatie jarenlang te veel op zijn beloop is gelaten en dat het systeem van ad hoc ingrijpen niet langer volstaat. Nieuwe vergunningen, verlengingen en overschrijvingen zijn voorlopig stopgezet. Mijnbouwbedrijven zullen worden geïnspecteerd en vervuilende activiteiten kunnen worden stilgelegd. Ook moet het gebruik van kwik worden afgebouwd en wil de regering voorkomen dat kleinschalige goudzoekers overstappen op cyanide. Simons ging donderdag tijdens de persconferentie over de vervuiling van de Saramacca-rivier uitvoerig in op de bredere problemen binnen de goudsector. De bevindingen rond de vissterfte zijn volgens haar niet alleen aanleiding om tegen een individueel bedrijf op te treden, maar maken duidelijk dat de wijze waarop goudwinning in Suriname plaatsvindt structureel moet veranderen. We hebben goud overal in Suriname, maar we kunnen niet overal goud zoeken, stelde de president. Volgens haar moet duidelijk worden afgebakend waar mijnbouw wel en niet is toegestaan en onder welke voorwaarden. Eerdere pogingen van de regeringen om orde te brengen in de sector zijn volgens Simons onvoldoende effectief geweest. Een van de eerste maatregelen is het tijdelijk stopzetten van nieuwe vergunningen, verlengingen en overschrijvingen. De regering wil eerst een beter beeld krijgen van wat er in de sector gebeurt, waar legaal en illegaal goud wordt gewonnen, welke technieken worden gebruikt en of mijnbouwers zich aan de voorschriften houden. De regering wil vervolgens systematisch de legale artisanale goudwinning doorlichten. Mijnbouwers zullen worden bezocht en hun activiteiten gecontroleerd. Simons erkende dat dit geen eenvoudige operatie wordt. Volgens haar is de situatie gedurende tientallen jaren grotendeels gelaten.

0: De controles moeten niet langer pas beginnen wanneer zich een incident voordoet. Daarom wil de regering onder meer gebruik maken van satellietbeelden om sneller te ontdekken waar nieuwe mijnbouw of ontbossingsactiviteiten ontstaan. Speciale teams van politie, leger en veiligheidsdiensten moeten vervolgens kunnen worden ingezet om ter plaatse op te treden. Ook de financiering van deze handhaving wordt bekeken. Simons vindt dat de goudsector zelf daaraan zou moeten bijdragen. De overheid heeft volgens haar geld nodig voor onder meer de NMA, laboratoria, politie en militaire ondersteuning. Dat moeten we eigenlijk uit diezelfde goudsector halen, zei ze. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid wordt het terugdringen van gevaarlijke chemicaliën. Hoewel kwik verboden is, wordt het volgens de president nog steeds gebruikt. Simons wil daarom een traject inzetten om het gebruik daadwerkelijk uit de goudwinning te krijgen. Ze noemde als mogelijke termijn 5 tot 7 jaar, maar benadrukte dat hierover nog met de sector moet worden gesproken. Kwik vond volgens haar een bijzonder probleem omdat het zich ophoopt in het milieu. Tegelijkertijd waarschuwde Simons voor een ontwikkeling waarbij goudzoekers die minder kwik gebruiken overstappen op cyanide zonder voldoende kennis van de risico's. Dat kan volgens haar juist tot ernstige incidenten leiden. De president maakte duidelijk dat kleinschalige goudwinning niet met cyanide zou moeten plaatsvinden. Cyanide is vergunningsplichtig en de gebruik ervan vereist strikte veiligheidsmaatregelen. Voor de artisanale sector wil de regering daarom alternatieven stimuleren, waaronder technieken met schuitschuttafels en centrifuges waarmee goud zonder chemicaliën kan worden gewonnen. Daarbij wordt ook gekeken naar financieringsmogelijkheden, zodat mijnbouwers daadwerkelijk kunnen investeren in schonere technieken. De ordening gaat verder dan alleen controle op mijnbouwbedrijven. De regering wil gebieden waar gemeenschappen wonen en belangrijke brongebieden van rivieren beter beschermen tegen mijnbouw. Simons kondigde aan dat bepaalde gebieden als bijzonder beschermd gebied zullen worden aangewezen, waardoor daar geen mijnbouwactiviteiten mogen plaatsvinden. Het milieuprobleem moet volgens haar bovendien niet langer als een aangelegenheid van 1 ministerie worden behandeld. Volksgezondheid, LVV, de milieuautoriteiten, grondbeheer en andere betrokken die overheidsdiensten moeten gezamenlijk optreden. Ook de capaciteit en omvervuiling in Suriname zelf te onderzoeken moet worden uitgebreid. Laboratoria van verschillende overheids- en onderzoeksinstellingen moeten samenwerken, zodat onderzoek naar onder andere zware metalen en andere schadelijke stoffen niet telkens naar het buitenland hoeft te worden gestuurd. Simons erkende daarbij dat handhaving een van de grootste problemen wordt. De overheid beschikt niet over voldoende politie en militairen om permanent in het uitgestrekte binnenland aanwezig te zijn. Juist daarom moeten technologiegerichte controles en samenwerking tussen verschillende diensten een grotere rol krijgen. Volgens de president is de situatie in delen van de sector inmiddels behoorlijk uit de hand gelopen. De regering kan niet beloven dat het probleem op korte termijn is opgelost, maar wil volgens haar wel breken met de situatie waarin pas wordt ingegrepen nadat ernstige schade is ontstaan. We beginnen en we gaan door, ongeacht zonder aanzien des persoons, stelde Simons. De boodschap aan de sector is volgens haar dat goudwinning noodzakelijk blijft voor de economie, maar niet langer zonder duidelijke grenzen kan plaatsvinden. Het kan geen free-for-all zijn. Tot zover een bericht uit Staatnieuws, waar mijn commentaar hierbij is. Simons, wie hou je voor de gek? Wie hou je voor de gek? Als je een man als Brunswijk hebt in je regering, als je de ABOB hebt in je regering, en Brunswijk is de man die aan de ordening van goudsector zou werken vanaf de tijd van de tot 20 jaar veroordeelde inmiddels van de vlucht overleden Desidelano Boutersen. Maar Brunswijk schreef Abi Bigi Bigi Goudvelden. Ik kan me herinneren, er werd een documentaire gemaakt vanuit Nederland in Suriname. Toen was Brunswijk vicepresident. En de opdracht was dat alle ministers, president en vicepresident niet mochten doen aan bedrijven. Nou, toen de documentairemaker president Santokki confronteerde met het feit dat Schunswijk beschikte over zoveel voetbalvelden aan goudconcessies. Toen schrok ze natuurlijk van, althans, ik vraag me eigenlijk of het inderdaad bedoelt, mijn gemeente dat hij van schrok. Want hij zei, dat kan niet, want de man heeft opgegeven dat hij niks meer, geen dingen in goudsector meer heeft. Maar ik zal het laten onderzoeken. En Mekatang onderzoekt dit tot de dag van vandaag. Nogmaals, zolang we een man als Brunswijk in de goudsector hebben, controle neerkomt. En de goudsector is een grote winstmakende tak. Dan kan je toch geld daarvan reserveren voor politie, legereenheden, etc. om die in het gebied zelf te stationeren. Wat praat Simons over? Wat praat Simons over? Tjentje in zijn kong, maar tjentje ben kong voor de egisakken. Kinkje nog kong voor de bevolking, kinkje nog kong voor bestuur voor de konden. Tot zover het bericht uit Star News, voorzien van mijn commentaar. Om Shanti, goedemiddag dames en heren. Luisteraars, op deze vrijwel mooie 2026. Er hangt een mooie zon hierboven, maar het is wel fris. Hier is het nieuwsoverzicht. Handen af van de koffer. Hallo? Hallo?
1: De zon hierboven, maar het is wel fris.
0: Hallo?
1: Hier is het nieuwsoverzicht.
2: Ja, Romeo, ik hoor je.
0: Ja, maar ik hoor de herhaling van mijn bericht.
2: Hè?
1: Hallo?
2: Het is iets misgegaan hier.
1: Hallo?
2: Ja, Romeo?
0: Ja, ik hoor nog steeds de herhaling van het bericht in de uitzending.
2: Kan dat even hoor. Ik ga even. En nu?
0: Nu hoor ik het.
2: Nog steeds?
0: Ja, het gaat nog steeds door en er is ook een kopie bij.
1: Ja, Romeo. Ja, ik hoor nog steeds de herhaling van het bericht in de uitzending. Kan dat even hoor.
2: Iets klopt niet, even hoor.
0: Oké, ik leg even neer, dan check het, dan bel ik terug.
2: Ja, oké.
0: Oké, joep.

0: Romeo.
1: Ja?
0: Jij mag praten.
1: Oké. Verdachte loopt schotrond op bij aanhouding aan de boer buiten. Een verdachte is vrijdagavond aan de boer buiten aangehouden nadat er schoten waren gelost. De melding hierover kwam 7:09 binnen bij de politie van bureau Munder. Bij zijn aanhouding bleek de verdachte een schotwond aan de bovenbeen te hebben opgelopen. Hij is voor medische behandeling overgebracht naar een zorginstelling. De man is aangehouden op verdenking van onder meer diefstal met geweld en andere strafbare feiten. De politie onderzoekt omstandigheden waaronder de schoten zijn gelost en hoe de verdachte gewond is geraakt. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt. Tot zover een bericht uit Star Nieuws.
0: Een mooie woens. Romeo, ga maar verder.
1: Kan ik verder?

0: Ik hoor het niet.
1: Nee, maar kan ik verder?
0: Ja,
1: want
0: ja,
1: ik, heb
0: verder.
1: Muziek,
0: ja.
1: Ik heb de muziek niet gehoord.
0: Ja, het is iets met die muziek, daar is het probleem.
1: Oké, dan ga ik verder.
0: Ga ik later, ja.
1: Oké. Okay. Miskin zegt 15% wordt uitbetaald. Vakbeweging houdt vast aan verdere onderhandelingen. Landsdienaren en de met hen gelijkgestelden krijgen vanaf 1 september, vanaf dinsdag aanstaande, een salarisverhoging van 15%. De vakbonden accepteren dat de regering deze verhoging uitbetaalt, maar hebben 15% niet als resultaat van de loonsonderhandeling aanvaard. CLO-voorzitter Michael Miskin zegt in een toelichting aan Star News dat de bonden het percentage niet als een resultaat tegenover de achterban kunnen verdedigen. Daarom is in de gezamenlijke verklaring met de regering nadrukkelijk vastgelegd dat er geen akkoord is bereikt. De onderhandelingen worden de komende 3 maanden voortgezet. Miskin legt uit dat daarmee een bijzondere situatie is ontstaan. De regering heeft financiële ruimte gevonden om de salarissen alvast met 15% te verhogen. De vakbeweging heeft er geen bezwaar tegen dat de landsdienaren die verhoging ontvangen, maar de bonden willen niet de verantwoordelijkheid nemen voor de hoogte van het percentage. Dat heeft volgens hem alles te maken met de voorstellen waarmee de verschillende groepen de onderhandelingen zijn ingegaan. Rafaxur Plus vroeg een verhoging van 25%. De gezamenlijke onderwijsbonden hebben 400% gevraagd en willen alvast minimaal 75%. De veiligheidsbonden hebben 55% verhoging gevraagd, met als eerste tranche 25%. Geen van deze voorstellen kwam daarmee in de buurt van de 15% die de regering bereid is nu uit te betalen. Volgens Miskin zou het daarom onjuist zijn wanneer de indruk ontstaat dat de vakbonden na onderhandelingen met 15% akkoord zijn gegaan. Zij zouden dan tegenover hun leden verantwoordelijkheid moeten dragen voor een percentage dat aanzienlijk lager ligt dan waarvoor zij zelf aan tafel zijn gegaan. De CLO-voorzitter Miskin noemt de instelling van de gemengde werkgroep van 15 personen, 8 van de regering en 7 van de vakbeweging, een belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken. De werkgroep krijgt 3 maanden de tijd om verdere voorstellen uit te werken over arbeidsvoorwaarden en de financiële ruimte voor landsdienaren. Volgens Miskin betekent dit dat de onderhandelingen niet zijn afgerond. Het traject gaat door. De werkgroep moet de resterende vraagstukken verder uitwerken. Rafaxur Plus heeft ook aangedrongen op het aanpassen van de belastingschijven. Vooral C47 heeft benadrukt dat werknemers uit de private sector ook koopkrachtversterking nodig hebben. Zij genieten niet van de verhogingen die aan de landsdienaren worden gegeven. Miskin stelt dat de vakbeweging in dialoog wil blijven met de regering om de overgangsperiode van 2 jaar voordat de olieinkomsten zullen binnenstromen te kunnen overbruggen. Deze zaken zullen in de werkgroep verder worden uitgewerkt. Dat de vakbeweging de gezamenlijke verklaring heeft ondertekend, betekent volgens Miskin niet dat zij heeft ingestemd met de hoogte van de loonsverhoging. De verklaring legt vast wat tijdens het overleg is afgesproken, waaronder de instellingen van de werkgroep en het besluit van de regering. Daarom is ook expliciet opgenomen dat er geen akkoord is bereikt. In september wordt 10 van de 15% die de regering wil geven uitbetaald. In oktober volgt nog de 5%. Hiervoor heeft de regering gekozen om geen extra inflatie te creëren. De vakbeweging accepteert de uitbetaling, maar beschouwt daarmee de loononderhandeling niet als afgerond. Dat onderscheid verklaart ook waarom de partijen donderdag wel een gezamenlijke verklaring konden ondertekenen, terwijl daarin tegelijkertijd staat dat geen akkoord is bereikt. President Jennifer Simons bevestigde donderdag tijdens een persconferentie dat de 15% per 1 september, dus dinsdag aanstaande, wordt toegekend en dat de onderhandelingen doorgaan. Dit is dus geen akkoord, we zijn nog in onderhandeling, zei Simons duidelijk. Zij omschreef de verhoging als een eerste stap. Volgens de president is de regering zich ervan bewust dat landsdienaren de afgelopen jaren sterk zijn achteruit gegaan in hun besteedbaar inkomen. Tegelijkertijd willen zij voorkomen dat een te grote verhoging van de overheidsuitgaven opnieuw druk veroorzaakt op de wisselkoers en de inflatie. Simons zegt dat de beschikbare financiële ruimte vooraf met het ministerie van Financiën is doorgerekend. Als je dit uitgeeft en gaat die economie verstoren, dan ga ik het niet uitgeven, stelde zij. De regering verwacht volgens haar niet dat de verhoging van 15% een grotere inflatoren werking zal hebben. Tot zover een bericht uit Star News. Een volgend bericht. Een DNA-leiding vragen uitleg over nieuwe loadshedding EBS. De aangekondigde loadshedding van de energiebedrijven Suriname EBS heeft donderdag tot stevige vragen geleid in de Nationale Assemblee. NPS-fractieleider Gerald Pauwiro-Regio en BEP-fractieleider Ronnie Assabina willen van de regering weten waarom Suriname opnieuw met stroomtekorten wordt geconfronteerd en of de oorzaken wel voldoende in kaart zijn gebracht. Pauwiro-Regio vroeg zich af of EBS voldoende werkt met statistieken, prognoses en informatie over de groei van het aantal aansluitingen en de vraag naar elektriciteit. Volgens Pauwiro-Regio is energie een strategische voorwaarde voor de ontwikkeling van het land en kan Suriname zich niet blijven permitteren telkens opnieuw met tekorten en afschakelingen te worden geconfronteerd. Hij legde daarbij ook een relatie met de kwaliteit van het bestuur. Volgens Pauwiro-Regio worden problemen te vaak teruggevoerd op onvoldoende deskundigheid en politieke benoemingen. Hij vroeg daarnaast wat er gebeurt met alternatieve energiebronnen, waaronder zonne-energieprojecten die volgens hem eerder door staatsolie zijn voorbereid. BEP-fractieleider Ronnie Assabina wees erop dat zelfs de Nationale Assemblee maandag door een stroomonderbreking werd getroffen en werkzaamheden stil kwamen te liggen. Hij vindt de informatie die EBS tot nu toe aan de samenleving verstrekt onvoldoende controleerbaar. Assabina wil concreet weten waarom loadshedding nodig is. Of dit samenhangt met hogere brandstofkosten, onvoldoende financiële middelen, productiecapaciteit of andere technische beperkingen. Volgens hem moet de regering daar veel duidelijker over zijn. Ook plaatste Assabina vraagtekens bij de financiële transparantie van EBS. Assabina stelde dat actuele jaarverslagen van het bedrijf niet beschikbaar zijn en vroeg hoe verantwoord beleid kan worden gevoerd wanneer de financiële positie van de onderneming onvoldoende inzichtelijk is. Verder verwees hij naar de energiewet en de rol van de energieautoriteit. Volgens hem moet duidelijk worden welke taken EBS precies behoort uit te voeren en waarom onderdelen van het wettelijk energiekader nog onvoldoende functioneren. Aan de regering werd gevraagd om concrete uitleg over de oorzaken, de duur en de aanpak van de loadshedding en om duidelijk te maken welke structurele maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Tot zover een bericht uit Star News, maar mijn commentaar hierbij is: de regering moet gaan onderzoeken of de directie onder leiding van Brunswijk, de broer van Leo Brunswijk, wel geschikt is voor zijn taak. Want het kan niet zo zijn dat de man daar zit als directeur, Leo Brunswijk. Ik dacht $60,000 per maand verdient, of niet, of laten we het even laag houden. $10,000 per maand als directeur. En niet voldoet aan de taken waarvoor EBS wordt gesteld. Simons, je had gezegd, kenki ben sa kong. Soot kenki u chari kong, Simons. Soot kenki u chari kong. Kenki kong fu chick den people moro. A kenki dat u chari kong. En Simons, li meer, hè. Chari a daadwerkelijke kenki kong. Het kan toch niet zo zijn dat je loadshedding gaat plegen in een land waar staatsolie energie levert. En een land waar heel wat mogelijkheden zijn voor zonne-energie, een land waar heel wat mogelijkheden zijn voor windenergie, en het staatsbedrijf, energiebedrijf in Suriname, werkt daar niet aan, of werkt er wel aan, en werkt er onvoldoende aan, onder leiding, zoals ik het weer moet zeggen, van weer een Brunswijk. Leo Brunswijk, de broer van Ronnie Brunswijk. Het kan toch niet zo zijn dat Suriname ondergaat in de handen van de familie Brunswijk. dat wanneer er ruzie is tussen de vakbond en de directeur van het bedrijf Leo Brunswijk, dat de moeder Brunswijk moet komen om vrede te scheppen. Dat kan toch niet zo zijn. Simons, Kaar, Akenki Kong, Jagi den Brunswijk weer, halen met je regering, jaag hem weg als parlementslid, maar jaag hem weg als goudsectorzoeker, jaag de broer van Brunswijk weg en begin de hele boel te kinky, die kinky natori. Tot zover een bericht uit Zaanuus, voorzien van mijn commentaar. EAS zegt minder stroom gebruiken kost, even kijken, minder stroom gebruiken lost structurele energieproblemen niet op, dat zegt EAS. En EAS is de Energieautoriteit Suriname. Oproepen aan burgers en bedrijven om tijdelijk minder elektriciteit te gebruiken kunnen tijdens een crisis noodzakelijk zijn, maar vormen geen oplossing voor structurele tekorten in de energievoorziening. De Energieautoriteit Suriname, EAS, waarschuwt dat onvoldoende productiecapaciteit, reservevermogen en achterstallige investeringen niet op de samenleving mogen worden afgewend. De huidige elektriciteitsproblemen moeten volgens de toezichthouder worden aangegrepen om eindelijk tot structurele planning en regulering van de sector te komen. De EAS, Energieautoriteit Suriname, reageert daarmee op de maatschappelijke discussie over de elektriciteitsvoorziening en de wijze waarop de huidige problemen worden aangepakt. De autoriteit zegt de zorgen van burgers en bedrijven over de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te begrijpen. De lasten van structurele tekortkomingen mogen volgens haar niet eenzijdig bij de samenleving worden gelegd. Volgens de EAS zijn de huidige problemen niet uitsluitend het gevolg van een tijdelijk hogere vraag naar elektriciteit. Een groeiende economie, verdere elektrificatie, hogere temperaturen en een grotere behoefte aan koeling maken een stijgende vraag naar stroom voorspelbaar. Tegelijk spelen de beschikbare productiecapaciteit, het reservevermogen, onderhoud, de netinfrastructuur, brandstofvoorziening en de afhankelijkheid van waterkracht een rol. Vooral tijdens de droge periode kunnen deze factoren samenkomen. De vraag naar elektriciteit stijgt, terwijl de beschikbaarheid van hydro-elektrische productie onder druk kan komen te staan. De autoriteit vindt daarom dat het elektriciteitssysteem niet duurzaam kan worden bestuurd door pas in actie te komen wanneer zich tekorten voordoen. Vooraf moet duidelijk zijn hoeveel productiecapaciteit nodig is, welke reserves beschikbaar moeten zijn, welke investeringen tijdig moeten worden gepleegd en welke verantwoordelijkheid

name geen nieuw beleidsdocument nodig heeft dat op papier blijft liggen. De ESP moet worden vertaald in concrete regelgeving, normen, verantwoordelijkheden, planningverplichtingen en afdwingbare prestatie. De ESP is de elektriciteitssectorplan en de EAS is de elektriciteitsautoriteit Suriname. Daarbij moeten onder andere normen komen voor leveringszekerheid, voldoende productie- en reservecapaciteit, onderhoud en tijdige investeringen. Ook moet er transparante planning komen voor uitbreiding van productie en elektriciteitsnet en moeten de verantwoordelijkheden van regering, EBS, EAS en andere partijen helder worden vastgelegd. Verder pleit de autoriteit voor regels voor hernieuwbare energie, crisis- en droogteplanning en meer transparantie over kosten, tarieven en prestaties. De EAS erkent ook haar eigen verantwoordelijkheid als toezichthouder. Toezicht betekent volgens de autoriteit niet alleen reageren wanneer problemen zich al voordoen, maar ook vooruitkijken en risico's tijdig signaleren. Goed toezicht moet ervoor zorgen dat verantwoordelijkheden duidelijk zijn, prestaties meetbaar worden en problemen niet jarenlang blijven liggen. Volgens de EAS moet Suriname uiteindelijk af van een situatie waarin het land ieder jaar opnieuw wordt verrast door de droge tijd, hogere temperaturen of een groeiende vraag naar elektriciteit. Die ontwikkelingen zijn grotendeels voorspelbaar en moeten daarom worden meegenomen in de nationale energieplanning. De huidige crisis moet volgens de autoriteit dan ook niet alleen worden opgelost, maar worden gebruikt om te voorkomen dat dezelfde problemen zich telkens opnieuw voordoen. Een betrouwbare elektriciteitsvoorziening is volgens de EAS geen luxe, maar een noodzakelijke voorwaarde voor economische groei, investeringen, publieke dienstverlening en de kwaliteit van leven. Hier komt weer de rol van de directeur van EBS, de broer van Ronnie Brunswijk, Leo Brunswijk. Je kan toch met je staf gaan bestuderen wat er allemaal gebeurt? Nee, precies wat de ding zegt, afhankelijk van watervallen. Nee, elektriciteit Suriname is niet meer afhankelijk van watervallen in de dam. Je hebt moderne middelen, je hebt staatsolie, je hebt dit, je hebt dat. En daar werk je niet aan. Weg met Leo Brunswijk. Hij doet zijn werk niet goed. Dat is de enige constatering waartoe je kan komen. Leo Brunswijk doet met een man van een inkomen van US dollar 10.000 per maand zijn werk niet goed. En dan zeg ik,

Vader Driering wil kinderen in Paramaribo laten opgroeien. Verzoek naar Suzavu. Waldo Brinswijk, Brinswijk, vader van Driering, die op 21 augustus in het academisch ziekenhuis Paramaribo ACP werd geboren, wil zijn kinderen graag in Paramaribo laten opgroeien. Volgens hem biedt de hoofdstad betere toegang tot onder meer onderwijs en gezondheidszorg. Zijn verzoek wordt onder de aandacht gebracht van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting van de Nationale Assemblee bracht donderdag 27 augustus gisteren dus een bezoek aan moeder Ivanka Kudemusu en haar drie pasgeboren kinderen in het AZP. De commissie wilde zich rechtstreeks laten informeren over de situatie en de behoeften van het gezin. Brinswijk woont met zijn gezin in het binnenland. Volgens hem brengen de leef- en verblijfomstandigheden daar de nodige uitdagingen met zich mee. Met de geboorte van de drieën is het gezin uitgebreid tot 7 kinderen. De vader gaf tegenover de commissie aan dat hij zijn kinderen het liefst in Paramaribo ziet opgroeien. Daar zouden zij volgens hem beter toegang hebben tot voorzieningen, waaronder onderwijs en gezondheidszorg. Namens de commissie waren voorzitter Ivanie Leplein en lid Assis Salarbaks BBA aanwezig. Zij spraken met de ouders over de omstandigheden van het gezin en de zorg voor de pasgeboren kinderen. De commissieleden bekijken op welke wijze vanuit hun verantwoordelijkheid

0: aandacht kan worden besteed aan de aangehaalde knelpunten. Vast staat dat het verzoek bij het ministerie van SOSAVO zal worden aangekaart. Volgens de commissie is het belangrijk dat gezinnen die zich in een dergelijke bijzondere situatie bevinden, de nodige aandacht en ondersteuning krijgen. De commissie nam tijdens het bezoek ook eerste benodigdheden voor de pasgeboren kinderen mee. De geboorte van de drie kinderen is bijzonder voor het AZP. Het ziekenhuis verwelkomde hiermee voor het eerst in 10 jaar weer een drieling. Tot zover een bericht uit.
1: Ik katha, jo lakhon logon ke jeevan.
0: De DOE-voorzitter wil woningen inzetten om studenten naar lerarenopleiding te trekken. De overheid zou huisvesting, grond en mogelijkheden voor woningfinanciering kunnen inzetten om meer mensen voor een lerarenopleiding te interesseren en leerkrachten voor het onderwijs te behouden. Dat stelt DOE-voorzitter Al-Faisi in gesprek met Suriname Herald. Volgens hem, Al-Faisi, heeft Suriname de afgelopen jaren onvoldoende gedaan om leerkrachten te motiveren, op te leiden en voor het onderwijs te behouden. Het vertrek van leerkrachten is volgens Al-Faisi inmiddels een serieus probleem voor het land. Hij zegt dat de situatie de afgelopen jaren zichtbaar is verslechterd. We hebben het zien afglijden de afgelopen jaren en we hebben de leerkrachten en docenten niet kunnen motiveren om te gaan studeren. Een opleiding tot leerkracht te gaan volgen of om te blijven als leerkracht. We hebben niet voldoende gedaan om ze vast te houden, zegt Al-Faisi. Volgens de DOE-voorzitter moet daarom opnieuw worden gekeken naar manieren om opleidingen tot leerkracht aantrekkelijk te maken. Niet alleen nieuwe studenten moeten worden aangetrokken, maar ook voormalige leerkrachten en mensen die inmiddels ander werk zijn gaan doen, zouden volgens hem moeten worden gestimuleerd om terug te keren naar het onderwijs. Al-Faisi vindt dat daarbij verder moet worden gekeken dan alleen de opleiding zelf. Voor mensen die bezig zijn hun toekomst op te bouwen, spelen volgens hem vooral werk, een behoorlijk inkomen en huisvesting een belangrijke rol. Een dak boven het hoofd is een van de fundamentele dingen, stelt Al-Faisi. De regering zou volgens hem kunnen overwegen een aantal woningen beschikbaar te stellen voor studenten die beginnen aan een lerarenopleiding. Ook het beschikbaar stellen van bouwgrond en het faciliteren van woningfinanciering kunnen volgens hem onderdeel zijn van een breder pakket om mensen voor het onderwijs te winnen. Mensen willen rondkomen en het stukje verzekering moet er ook bij zijn. Geef ze een terrein en faciliteer ze om de woningen te kunnen financieren. We moeten out of the box gaan denken om studenten te kunnen aantrekken voor de pedagogische instellingen en ook om ze te behouden, zegt Al-Faisi. Daarnaast moeten volgens hem de specifieke problemen waarmee studenten tijdens hun opleiding te maken krijgen, beter in kaart worden gebracht. Alleen algemene maatregelen zijn volgens Al-Faisi onvoldoende als niet duidelijk is waarom mensen afhaken of uiteindelijk niet voor het beroep kiezen. Al-Faisi vreest dat het aanhoudende tekort aan gemotiveerde en gekwalificeerde leerkrachten uiteindelijk rechtstreeks gevolgen heeft voor kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. Volgens Al-Faisi is Suriname er nog niet in geslaagd onderwijs voor iedereen volledig te garanderen. Juist daarom vindt hij dat er harder moet worden gewerkt aan maatregelen die nieuwe leerkrachten aantrekken en voorkomen dat bestaande krachten het onderwijs verlaten. Tot zover.

0: Dan ga ik naar mijn laatste bericht. Dat zijn de valide koersen voor vandaag, vrijdag 28 augustus. De officiële koers van de Centrale Bank van Suriname. Ze zijn binnen. 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus Teotihuacan van Yankee dollar, go naar Mama Bani Fusanang, dan krijg je er 37,547 SRD voor terug. Als je een US dollar wil kopen, Teotihuacan buy van US van Yankee dollar, dan moet je 37,933 SRD neertellen. 37,933 SRD. Als je euro brengt naar de verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, dus dit jaar Europees Monigo naar Mama Banje Fusanang, dan je kies 43,459 SRD. Krijg je de 43,459 SRD voor terug. Als je euro wil kopen, Teotihuacan buy van euro naar Mama Banje Fusanang, Europees Money, dan je moest bij 44,251 SRD per euro. 44,251 SRD per euro. Dus makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3793,30 SRD neertellen. 3793,30 SRD voor 100 US dollars. En wil je 100 euro kopen, moet je 4425,10 SRD neertellen. 100 euro kopen moet je 4425,10 SRD neertellen. Tot zover de berichtgeving voor vandaag, vrijdag 28 augustus. We gaan een weekend tegemoet. Ik zit hier boven Amsterdam als donkere wolken zich samentrekken. Maar ik zou toch zeggen, brasa, satra, bosonde, we meet dinsdag. En mijn technicus van vandaag was, ik heb de naam niet. Wie is mijn technicus van vandaag?
1: Heer Rajan Dwarka.
0: Heer Rajan Dwarka heeft me technisch vandaag bijgestaan. Dankjewel Rajan. Ik zou zeggen, een prettig weekend. Tot maandag.
1: Romeo, insgelijk.
2: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten nu gepresenteerd.

0: मुनित रह गया है। 4 बजने में दोस्तों रिक्लाम चलेगा, न्यूज बरेखते, उसके बाद हम आपसे फिर मिलूंगा। कहीं मत जाइए, फा हॉन हिंदुस्तान रेडियो पर चुन रहिए
1: इन्फॉर्मेशन बाय फा हॉन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, fahonfm.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jette ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie DELA voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. DELA onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36-52-47। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

Die mousen kunstmatjaren vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Vooral landinwaarts kunnen buien stevig uitpakken met kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dus een 19 tot 23 graden. Als je weekend hebt, kun je op Sanimar in de stoel de maximum temperatuur 22 graden regen. Uske baad zondag. Rabiwar ko bhi 22 graden 22. Aur weekend ke baad somwar ko 20. Mangalwar ko 20. Aur budhwar ko bhi 20 graden hone wala hai.

चीज हो तुम, तुम्हें खुद मालूम नहीं है। फिले बरिश्ता आप सुनेंगे फिले इस वक्त आए और जा इन अमस्टरडम अमरसोर्ट सुनबारन एंड अमरसोर्ट वेस्ट 4 किलोमीटर ऑनकोले कुआ है और 2 रेस्ट्रोक बन है अमस्टरडम अपलडोरन तुसन हुफलाकन एंड 4,007 किलोमीटर और फिले है इस वक्त आप आते Eindhoven Utrecht tussen Afrit Sint-Michielkastel en knooppunt Empel 22 kilometer. A2 Maastricht Eindhoven tussen knooppunt Weert Noord en knooppunt Lederheide 12 kilometer. A4 Rotterdam Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag Zuid 8 kilometer. A4 Rotterdam Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoogvliet 4 kilometer. A4 Schiphol tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer. Of file dikte auto op A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Hoogvliet 4 kilometer. A4 Den Haag Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux naar de A15 richting Europort 5 kilometer. A5 Hoofddorp Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en aansluiting met de A10. Die gaat dus zo 4 kilometer kapotte vrachtwagen rechterrijd super Karahua. A10 op de A10 knooppunt Koenplein, knooppunt Amstel tussen Amsterdam Bos en Lommer Amsterdam Buitenvelder 7 kilometer. A12 Utrecht Duitse grens tussen Arnhem Noord en Duitse grens 18 kilometer. A12 Arnhem Den Haag tussen Binnink en Harmelen 12 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 5 kilometer. A15 op de A15 Europort Rotterdam tussen Afrit Brielle en Havens 5 kilometer. A15 Nijmegen Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld Giessendam 3 kilometer. Orfilehei is ook op A16 op de A16 Rotterdam Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 7 kilometer. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Moordrecht en Terbrechtseplein 6 kilometer kapotte vrachtwagen rechterrijstrooper Karahuahei. En op de A27 Almere Gorinchem tussen Bilthoven en Lunetten 5 kilometer.

0: ट्रैक के रहने वाली आशा के लिए स्पेशल सॉन्ग पेश था। ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फॉर हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। रखलाम न्यूज ब्रेक्ट, उसके बाद हम आपसे फिर मिलूंगा।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar
6: Hindustani
5: Radio.
6: Radio Fahon. Digitale radio. Fahonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Suriname, de heer Parkaas Gokul, op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 88 73. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkaas Gokul op 00597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jette ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: Autoverhuurbedrijf in Suriname. Amalia, autoverhuurbedrijf.

0: bezig bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkaas Gokul op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkaas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Live vanuit Den Haag.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat de oppositiepartijen tot maandag niet...
3: तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने.
2: Nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. En vandaag gaan we een paar liedjes horen. Vandaag gaan we een paar songs horen. Laten we samen horen wat dit is.

0: बसे दोस्तों रानी बनावे तो के सहरिया में, और रानी बनावे सहरिया में भोजपुरी जों का ये गीत है।
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अदवकातन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat de oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: और ये गीत है, और ये है फिल्म सॉन्ग का नाम है प्रेम की नैया, और फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। अजब प्रेम की गजब कहानी के ये गीत है, आओ मिलकर सुना जाए।

0: छिमाप लुक को रीमेक सॉन्ग सुनाते हैं हमारे यारो, और रीमेक सॉन्ग में बहुत ही मजा है हमारे सुनने वाले।
1: लाइव वनुइट ओनसे हाईटेक स्टूडियो इन देन हाग, वाओम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेट एंड कंटोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और साली मन परो।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jette ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

Ho, dit is ook een hele mooie van 1990, dames en heren. Beste luisteraars, oh, romantic all-time hit song. 90 evergreen song.